drievingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe

ben Sean Dont en liefde voor Limburg is voor mij dat het hier echt oprecht heel fijn spelen is altijd. Ik heb al in zoveel bands gespeeld en als ik weet, als we naar Limburg aan het rijden zijn, dat wordt een toffe show. Mensen komen om zich te amuseren en zijn vanaf de eerste noot mee. Dus dankjewel Limburg. Ik blijf dat na al die jaren elke keer opnieuw appreciëren.

Ik ben Marleen Kaufman, ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

Hilversum Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Liefde voor Limburg. DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij het samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

liefde voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou weer meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik was, ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

0: avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffes, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffes in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be. Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel Exel en Hasselt.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Boshuis Nieuw-Vosse Vem komt tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vosse Vem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
9: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs. Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heijstoltenberg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heijstoltenberg. www.handelsgids.be.
2: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
0: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
0: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478-62-2666. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
1: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
0: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
2: In de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Van Kinrooy tot Kortesum.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Miniserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren.

0: sfeerproeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be. Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 4, 5, 3.
6: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
7: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleesal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlaki's, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
8: Fivercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fiver-cool.be. Like ons ook op Facebook. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
11: Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van, samen met je Gouden Radio.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
2: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
3: Daar zijn ze weer, de Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september, grote Covamo parking sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
0: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
8: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervlees Al Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees Al Hendricks.
9: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
10: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het Jessa ziekenhuis in Hasselt opent een wellnessruimte op de dienst hematologie. Patiënten liggen daar soms wekenlang in isolatie. Interieurarchitect Bart Appeltans richtte de ruimte oosters in met palmbomen en houten balken, zodat patiënten even kunnen wegdromen. De 26.000 euro werd ingezameld door VZW Hero Lenny, vernoemd naar de 21-jarige Lenny Petosa die in 2020 overleed aan leukemie. Genk wil 50 H-stops aankopen om evenementszones te beveiligen tegen inrijdende voertuigen. De mobiele barricades wegen elk 180 kilogram en hebben pinnen die het motorblok van de rammende voertuigen doorboren. Ondanks hun gewicht zijn ze makkelijk te plaatsen dankzij een geïntegreerd wielensysteem. De aankoop kost 240.000 euro en moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het geweld tegen Limburgse politieagenten neemt toe. Dit jaar werden al 182 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen agenten. Daarbij waren 62 politiemedewerkers tijdelijk arbeidsongeschikt. Het gaat onder meer om slaan, stampen, spuwen en bedreigingen, maar ook om gewapende weerspannigheid. Politiezones merken bovendien dat steeds vaker minderjarigen bij incidenten betrokken zijn. Korpschefs waarschuwen dat het geweld ook een psychologische impact heeft en vraagt steeds meer tijd en middelen van de politie.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Leitjes.
4: Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.

1/4 van de Beatles was het, George Harrison, die later ook nog, ja, toch wel een redelijke succesvolle carrière, solo carrière heeft uitgebouwd. Dit was een van die nummers, I Got My Mind, beter, Set On You. En dat was meteen de opener voor Café René voor deze editie. Het is vandaag zondag, het is 13 september. En wij vliegen erin met de mooiste hits, met liefde voor Limburg, tot 1 uur of 10. In dit programma gaan we vandaag te weten komen wat de lievelingskost van cowboys is. Tenminste, als het allemaal een beetje goed gaat. Ja, we hebben uiteraard heel wat leuke muziek voor je. Zometeen Alphabeat met Fascination. Maar ken je deze nog van zo lang geleden? We gaan naar 1990 met

0: Alphabet en Fascination. Sommige dingen zijn gewoon fascinerend. Hè? Als je bekijkt begin vorige eeuw, de gebroeders Wright die ja, toch enkele meters over een strand vlogen. En vandaag kan je echt vliegtuigen zien vliegen. Als je naar Sanicol Airshow afzakt, daar kan je zien vliegen. En veel meer en veel verder dan enkele meters. En ook de snelheden liggen veel hoger. Echt wel wat er op ja, pakweg goedweg 120 jaar veranderd is.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: reality, speelwiel de VR-expeditie, brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
0: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be. Of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert. Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493
8: 61 50 46. Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jimbo.
9: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.

Steven Wood, ook al van heel wat jaren geleden. Met zijn Valerie. Ja, tegenwoordig heb je dat hashtag MeToo. Dan moet je echt wel uitkijken wat je zegt tegen vrouwen. Je mag nog alles wat vroeger ook wel mocht. Maar wat nu niet kan, kon vroeger ook niet. Maar dit is zo toch wel net op het randje. Als je daar een opmerking over maakt. Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. In 1982 kon dat nog.

Het veiligste is gewoon, ja, je kan wel iets denken, maar altijd roepen, dat kan niet en dat kon vroeger eigenlijk ook niet. Je opmerkingen kan je beter voor jezelf houden in het verband met hashtag MeToo. Een beetje respect naar het andere geslacht toe. Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ook al een beetje lachwekkend. 1982 kwam het nummer uit. Zometeen krijgen we Five met Got the Feeling. En wij hebben dat gevoel, liefde voor Limburg, dat weet je wel. Maar eerst gaan we luisteren naar Cock Robin. Just Around the

Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit. Op zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs. Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke DTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

0: to feel alright.
1: En wij doen ook wel ons best om je dat goed gevoel te, geven, beter. Wij doen dat met liefde voor Limburg. Je hoorde 5 overigens uit 1998. Got a feeling. Ja, dit gevoel. Dit past eigenlijk niet bij het jaartal 2024. Purple Disco Machine is de naam van de band. Dat was eigenlijk meer jaren 70. Dit is Beat of Your Heart.

0: ja, vind de naam van de band gewoon fantastisch. Purple Disco Machine. Look, I've got a Purple Disco Machine. Het geeft licht, het komt erom. Zeebellen komen eruit en de rook.
1: Je hebt goud in je oren.
0: Ja.
1: FM Goud, fijn dat je luistert.
0: Alles in één in zo'n Purple Disco Machine. Ze hadden een hit in, of ja, hit, bescheiden hit.

het nieuws van 8 uur. Maar eerst nog genieten van zometeen Tina Turner. What's Love Got To Do With This? With it, beter, die mag het uur hier afsluiten. En nu even op de knieën voor te bidden met Duran Duran. Save a prayer.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkies Festival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een doormelding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
4: For some reason New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come it's going to be again till the very end.
3: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: De vierde editie van de Maaslandse Kennedy Mars lokte 300 wandelaars naar Langklaar. Nieuw dit jaar was een volledig rolstoel toegankelijke route van 25 kilometer in samenwerking met To Walk Again. Wandelaars konden ook als eerste over de nieuwe Tuikabelbrug in Langklaar wandelen, die pas binnen enkele weken officieel opent. Deelnemer Thomas Rutte genoot met zijn rolstoel voor het eerst van het panorama over de Zuid-Willemsvaart. Een 38-jarige man uit Hasselt is vrijdagavond gevlucht van een politiecontrole in het centrum. Na een korte achtervolging crashte hij tegen een dienstvoertuig van politie LRH. De man reed onder invloed en bij een fouille werd GHB en cocaïne aangetroffen. Hij werd gearresteerd en verhoord. Het parket benadrukt streng op te treden tegen rijden onder invloed van drugs, omdat dit ernstige risico's inhoudt voor alle weggebruikers. Het aantal cafés in Limburg is de voorbije 10 jaar met 31,6% gedaald. Van 1198 in 2016 naar 819 vandaag. Horeca Vlaanderen vraagt om het geplande rookverbod op terrassen niet in te voeren, uit vrees voor negatieve gevolgen. Ook sociale media, stijgende kosten en veranderend uitgaansgedrag spelen een rol. Gisteren tijdens de Nationale Cafédag werd de sociale rol van het café extra in de kijker gezet.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.
0: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

Het begint met hey, en what I like about you. En dan plaatsen ze, that's what I like about you. Dan is het wat stiller en dan gaat het weer wat harder. What I like about you van de Romantics. Dat hey, dat kon vroeger wel iedereen meezeggen. Wat dan wel goed is als je als artiest op een podium staat en de hele meute zingt dan zoiets mee. Hey. Maar deze man hadden dat ook in 1990. Dit is echt wel Vlaams erfgoed. Iedereen zong dit mee als ze voor de kreuners stonden, als zij op het podium stonden. Ik wil je, die komt dus uit 1990. De kreuners.

Heel Vlaanderen kon het luidkeels meezingen met de Kreuners. Deze Ik Wil Je, en dat was dan... Zo zijn we dus in het tweede uur beland. In dit uur gaan wij bekendmaken wat de lievelingskost is van cowboys. Meer nog, we gaan dat straks doen. Naar Kenny Rogers die naar de Dolly Dots eraan komt met Lucille. Maar eerst dus de Dolly Dots. She's a liar.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
9: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
12: Hey, ik ben Tim Torres. Het Tim Torres dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
13: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
14: Bruisendlommel.be. Works. De winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: zo'n nummer dat ik... ik ken het nummer volledig zelfs. Ik kan het volledig meezingen. En ook de bereikbaarheid van de toonhoogte van dit... dat kan ik ook nog wel aan. Kenny Rogers in 1977. En Lucille. En nu krijgen wij het antwoord. Wat een cowboy zijn favoriete eten is. Het is geen T-bone steak. Nee, het is helemaal wat anders. Het album, het antwoord beter, verscheen op het album van Hugo Matthijssen op zijn debuutalbum Dank U Wel. Dus het antwoord krijgen wij van Hugo Matthijssen.
1: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

de vraag op... of het antwoord op de prangende vraag waar cowboys dus het liefst van houden wat eten betreft. Gewoon aardappelpuree. We kregen het antwoord van Hugo Matthijssen. Eigenlijk onnozel. Maar misschien wel een idee voor wat gaan we deze middag eten. Ja, misschien heb je hier ook inspiratie door gekregen. Mashed potatoes. Aardappelpuree kan zo lekker zijn. En het is de lievelingskost van een cowboy. Leuk om te weten. Ondertussen luisteren wij naar Gino Vanelli. It hurts.

0: Vanelli.
1: Dat doet me een beetje denken aan, aan vanille, crème, ja. Familie Vanelli. Dat is ook zoiets. Of Gino Vanelli en hoe heette die weer? Die twee die fakte, die niet echt zongen. Milli Vanilli was dat, ja, goed. Gino Vanelli en It Hurts to Be in Love. Ik kom net op social media een bericht tegen. Nu weet ik niet of dat klopt, een social media. Staat ook vaak fake news op. Maar er staat op dat prins Gabriel, de zoon van Philippe, dat hij officieel in het huwelijksbootje gaat stappen met prinses Amalia van Nederland. Ik weet niet of het klopt. Het kan fake news zijn, maar het zou toch mooi zijn.

0: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit.
1: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op breebeleven.be.
2: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
3: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
6: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
7: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
10: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

De band Links was een band rond de ex-bassist van de Kreuners, Berre Bergen. Was ook ex-bassist van de Skeps. Hij verliet de Kreuners om zijn eigen band op te richten, Links. En dit was een nummer van hen uit 1993, Hot Shot Town. Berge overleed overigens in 2016 aan een spierziekte. Hij was nog maar 54. Zo meteen de Cranberries en Zombie. Maar ja, op social media kom je wel eens het een en ander tegen. En zo kwam ik in een talentenshow een meisje tegen. Eén dag voor haar 16e verjaardag. Ze kwam uit Jamaica, heette Nene, geloof ik. En ja, luister even zelf.

Ja, dit is echt wel een talent. Kan voor mijn part zo'n graspop. Nene heet ze. Je kan het opzoeken op social media of op YouTube. Zal het ook wel eens staan. Ze doet daar dit nummer van de Cranberries, Zombie. Wij gaan toch luisteren naar het originele uit 1994. Zombie. Vorige week was het trouwens, vorige week zondag of afgelopen zondag, was het de overlijdensdag van de zangeres van de Cranberries. Overleden in haar bad na een teveel aan slaapmiddelen en alcohol. Ook al wat jaartjes geleden. Dit komt overigens uit 1994.

0: Coldplay over weeskinderen, orphans. Triestig als je dat bent.
1: Café René, met René Berde.
0: Zometeen gaan we naar het nieuws van 9 uur. We gaan eerst nog een stukje luisteren naar Bruce Springsteen. En in het laatste uur gaan we kijken wie dat er vandaag allemaal jarig is. Niet allemaal natuurlijk, we hebben er enkele uitgehaald. We gaan kijken wat er straks bij Be My Guest staat te gebeuren. En we gaan ook het geheim ontrafelen waarom dat de meeste jongensnamen in het Antwerpse met een D beginnen. Dat allemaal straks in deel 3 van Café René. Tot zo.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
6: Er is opnieuw een drone gezien in de buurt van luchthaven Brussels Airport. Luchtverkeersleider Skies kreeg de drone op de radar. Bij de luchthaven zelf kwam geen melding binnen. Er waren geen vertragingen, vrijdag wel, toen zijn na een drone-melding zelfs enkele vluchten afgeleid. In Oosterozebeke in West-Vlaanderen heeft een felle brand een loods helemaal vernield. In de loods lag hout en textiel. De brand veroorzaakte een dikke rookpluim. De gemeente stuurde een bi-alert uit met de vraag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer heeft de hele nacht geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland gaan mogelijk volgende maand weer onderhandelen over een vredesakkoord. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky zegt dat ook de VS daarbij zullen zijn. Maar waar of wanneer precies is nog niet bekend. Een rechtstreeks ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Poetin is wel nog niet voor meteen. Dat zal pas voor de eindfase van de onderhandelingen zijn. 13 mensen die betrokken waren bij het dodelijke ongeval met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn al terug in Nederland. Ze kwamen naar huis met de bus, de ambulance, de taxi of het vliegtuig. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Elena Rybakina heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg in de finale in New York de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka in 3 sets. Rybakina kwam tot nu op de US Open nooit tot in de finale, maar dit verandert alles, zegt ze.
7: For some reason, New York wasn't my best place for tennis for the past years, but definitely now it changed and I hope that next time when I come, it's going to be again till the very end.
6: Vanavond is er de finale bij de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. En in ons voetbal heeft Union ruim kunnen winnen tegen nieuwkomer Lommel 5-0. Het staat zo voorlopig aan de leiding. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. En Westerlo kon voor het eerst thuis winnen 4-2 tegen Standaard. Af en toe regen, al komt de zon er vanmiddag geregeld ook door bij 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken af bij 24 graden. Het kan dan ook wat regenen. Dinsdag iets warmer en droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Het is een Limburgse en ze komt uit onze hoofdstad Hasselt. En wij mogen er als Limburgers terecht fier op zijn op deze Accelerat. Dit was haar eerste succes en het heette Kennedy Boulevard al van zo lang geleden, 1991. Wij gaan zo meteen uit de doeken doen waarom dat de meeste namen in Antwerpen met een D beginnen. Ja, dat is echt wel mysterieus. Maar dat gaan we doen na deze van Travis. Sing heet het nummer. Maar dat ga ik je wel besparen. Want, ja, als de micro toestaat, dan zal het wel lukken.

spontaan. Ja, ik ga niet zingen, maar lopen er gewoon gedachten door mijn hoofd. Zo van, voor het zingen te kijken. Maar dat is totaal naast de kwestie. Daar gaan we het ook niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is waarom dat de meeste mannennamen in het Antwerpse met een D beginnen. Of waarom dat is, weet ik niet. Maar de meeste namen beginnen gewoon met een D. Ja, want ze zeggen altijd de Mark, de Johnny, de weet ik veel wat, de Dirk. Het is allemaal met een D. Ja, ik vind het is een beetje flauw, maar het moet kunnen. En wie is dan de partner van Marina? Dat is de Johnny. Ja, de meeste mannennamen beginnen dus met een D in de Antwerpse. Flauwe grap eigenlijk, man. Misschien heeft het wel een glimlach op je gelaat getoverd op deze zondagochtend. Om 9:15. Goedemorgen.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
3: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
5: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 24 september een optreden van Jackie met de Mosselproeverij.
7: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
8: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Back to

0: I Do It? Van Mantle Jordan. Het was een nummer in, of ja, ook een hit in 1995. Om 9:55 heb je hem hier horen langskomen bij FM Goud Limburg. Jawel.
1: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.
0: En straks tussen 10 en 12 kun je bij de radio van bij ons ook weer luisteren naar Be My Guest met Erik Braken. Vandaag één gast, of twee gasten, maar het gaat maar over één thema. Annelies en Dirk, zij komen langs en zij zetten de veelzijdigheid van de paardensport centraal. En daar kan je van genieten tijdens Horse Mania. Horse Mania vindt plaats dit jaar op zaterdag 3 en zondag 4 oktober in het Aselhof in Lier. Straks alles erover tussen 11 en 12. En Be My Guest met Erik Braken.

0: Tracy Ullman en They Don't Know. Er komt ook in het videoclipje komt zelfs Paul McCartney in voor. Boah, je kan hem gaan opzoeken op YouTube. Kan je het even bekijken. Oh ja, we gaan ook de jaren doen voor vandaag. Mijn papier kunnen erbij halen. Niall Horan is vandaag jarig. Die kan je, kan je kennen van One Direction. Hij wordt 33. Rob Kems is ook jarig. Die Rob Kems. Die.
1: Even opletten nou.
0: Ja.
1: Welkom in de feesttent.
0: Die is vandaag ook jarig. Van links naar rechts. Hij wordt 41. Hij kan zijn woonkamer inspringen van links naar rechts. Wordt 41. Gijke Arnaert van Hoeverfonnik wordt vandaag ook 47, ook jarig vandaag. En Peter Cetera is vandaag ook jarig. Hij zat bij deze groep Chicago tot het jaar 1985. Ging daarna nog solo tot 2018. Hij wordt vandaag 82. We hebben iets gekozen uit de periode van Chicago. Hard to say I'm sorry met de jarige Peter Cetera. 82, iedereen proficiat.

0: zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
2: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke DTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
3: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
4: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
3: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
4: Pluspaint.
3: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
7: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
8: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
9: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
11: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Blijft mooi. Bluff en liefst uit Londen. 1997. De tijd dat er nog brieven en postkaarten gestuurd werden. Want toen was er ook al mail, maar nu brieven, postkaarten. Het is aan het uitsterven. Maar goed, leuk nummer uit 97. Tim Finn, die kennen we ook nog van Crowded House, waar hij samen in zat met zijn 6 jaar jongere broer Neil Finn. Eigenlijk heet die man voluit Brian Timothy Finn. Maar Tim Finn klinkt een beetje cooler, laat ons eerlijk zijn. Komt uit Nieuw-Zeeland. Dit is een solo nummer van hem uit 84. Dit is Through the Years van Tim Finn.

tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.

0: Ik ben ook bijna on my way recht naar huis. The Proclaimers, I'm on my way. Het zijn nogal goede vooruitzichten wat ze hebben. From misery to happiness today. Het Schots accent vind ik oh zo mooi en ik word er instant vrolijk van. De Proclaimers waren dat 6 minuten voor 10. De hoogste tijd dat ik mijn biezen ga pakken voor dit.
1: Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest. Iedere zondagochtend tussen 10 en 12 op je FM Goud. Wil jij ook eens op interview komen? Mail ons dan op redactie@fmgoud.be.
0: Dus wil je ook wat aanschuiven, dan ja, moet je contact opnemen. Zometeen dus Annelies en Dirk die komen praten over Horse Mania. Dat plaatsvindt op 3 en 4 oktober in het Avelhof in Lier. Erik Braken gaat het gesprek in goede banen leiden. Goed, wat mij betreft, volgende week zondagochtend ben ik er graag terug voor u met de nieuwe Café René. Geniet nog van je weekend. Het is wel aan het regenen, maar goed, ik kan ook binnen genieten. Hè. Tot volgende week. Ciao.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De vierde editie van de Maaslandse Kennedy Mars lokte 300 wandelaars naar Langklaar. Nieuw dit jaar was een volledig rolstoel toegankelijke route van 25 kilometer in samenwerking met To Walk Again. Wandelaars konden ook als eerste over de nieuwe Tuikabelbrug in Langklaar wandelen, die pas binnen enkele weken officieel opent. Deelnemer Thomas Rutte genoot met zijn rolstoel voor het eerst van het panorama over de Zuid-Willemsvaart. Een 38-jarige man uit Hasselt is vrijdagavond gevlucht van een politiecontrole in het centrum. Na een korte achtervolging crashte hij tegen een dienstvoertuig van politie LRH. De man reed onder invloed en bij een fouille werd GHB en cocaïne aangetroffen. Hij werd gearresteerd en verhoord. Het parket benadrukt streng op te treden tegen rijden onder invloed van drugs, omdat dit ernstige risico's inhoudt voor alle weggebruikers. Het aantal cafés in Limburg is de voorbije 10 jaar met 31,6% gedaald. Van 1198 in 2016 naar 819 vandaag. Horeca Vlaanderen vraagt om het geplande rookverbod op terrassen niet in te voeren, uit vrees voor negatieve gevolgen. Ook sociale media, stijgende kosten en veranderend uitgaansgedrag spelen een rol. Gisteren tijdens de Nationale Cafédag werd de sociale rol van het café extra in de kijker gezet.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
4: Vandaag wisselen bewolkt in Limburg met regionaal veel regen. Kans op 25 liter per vierkante meter is even groot als 2 op 3 liter. Maxima 16 tot 20 graden. Morgen droog met ochtendgrijs, daarna opklaringen en 23 à 24 graden.
3: Een geurend tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.

0: Goedemorgen luisteraars. We hebben vandaag Dirk en Annelies in de studio. Zij zijn de organisatoren van Horsemania. En Horsemania vindt plaats in het Azelhof in Lier op 3 en 4 oktober. Dirk, vertel eens, hoe ben je eigenlijk ertoe gekomen om zo'n groot en goed evenement te organiseren? Want het is niet alleen de show, maar het zijn ook rassen die worden voorgesteld. Daar zijn standjes waar mensen alles over paarden en toebehoren kunnen komen kopen en kijken. Ja, het is een heel programma die 2 dagen.
1: Ja, het is inderdaad een heel programma, Erik. Moet zeggen, hoe is er toe gekomen? Wij zitten ook in de Arabo-Friese stamboek. En ja. Van daaruit komen wij heel in contact met de stamboeken of de paardenrassen binnen Vlaanderen. Ja. En we zagen dat er binnen Vlaanderen een groot tekort was aan de visualiteit van de stamboeken zelf. Mm-hmm. Waardoor dat we eerst en vooral een keer gevraagd hadden aan de stamboeken van oké, is er daar interesse voor iets samen te organiseren. Mm-hmm. En ja, die interesse was er. Dan zijn we inderdaad samen begonnen, Annelies en ik, met iets te organiseren. Iets kleins in het begin, maar mm-hmm. ja, dat is ons kennende.
0: Wat uit de hand genomen.
1: Een klein beetje uit de hand gelopen. Like dat wij zoveel dingen uit de hand laten lopen. Van het moment dat we iets zien en daar ergens weten dat we het beter kunnen doen of dat we het goed kunnen doen. Dan is Horsemania in feite wel ontstaan. Ja. Mm-hmm.
0: En Annelies, jij bent dan degene, begreep ik, die ook wel een beetje het programma mee samenstelt en eigenlijk ook dat wat in handen hebt. Is het dan moeilijk of gemakkelijk om zo'n programma samen te stellen? Krijg je veel aangeboden of moet je wat zoeken daarin?
2: Het eerste jaar heb ik heel hard moeten zoeken. Maar omdat het eerste jaar eigenlijk al een succes was, het tweede jaar kwam het eigenlijk voornamelijk op ons af en moesten we eigenlijk telkens opnieuw nadenken van wat weerhouden we en wat niet. Mm-hmm. Dus ja, het valt eigenlijk nu wel mee. We hebben 3 edities. Elke editie heeft zijn eigen focus. Ja. Maar we proberen ook wel om binnen elke editie voldoende variatie erin te steken.
0: Ja. En over welke edities spreken we dan? Dus zowel zaterdag als zondag is er een programma. Dus die overlappen elkaar dan eigenlijk een beetje? Ja.
2: Dus we hebben op zaterdag 2 edities. Ja. De zaterdag is ook een heel lange dag voor ons. Mm-hmm. Aangezien dat het dus 2 edities zijn. Dus de zaterdag starten we met de Western Extended Edition. Ja, de focus ligt daar uiteraard op alles met betrekking tot Western. Mm-hmm. Tussendoor heb je ook verschillende rasvoorstellingen, een Liberty Show, een Trick Riding. En na de Western Edition heb je de Hard and Wild Edition. Daar ligt de focus op het mennen. De absolute topper daar is de Wereld Mentop die naar ons komt. Dat was al vanaf de eerste editie. Daar hebben we heel veel geluk mee gehad. Dat is altijd zeer spectaculair, ook tijdens de Hard and Wild Edition. Tussendoor heb je andere zaken. Dus het is niet alleen maar mennen. We zorgen echt wel voor voldoende afwisseling. En dan op zondag is het de Family Edition. Daar hebben we maar 1 editie. We beginnen iets later, we stoppen iets vroeger. Omdat we daar wel de focus leggen op families met kinderen. Mm-hmm. En daar komen ook verschillende leuke shows aan bod. Zoals horseboarding. Ook terug verschillende rasvoorstellingen. Heel veel ponies komen aan bod. Dus er is voor elk wat wils.
0: Ja, en tussendoor kunnen de mensen ook die standjes bezoeken van, wat ik al zei, die dan te maken hebben met rassen, maar ook met paarden, met toebehoren, met, laten we zeggen, met voer en zo. Allerlei dingen die in de paardenwereld eigenlijk bekend zijn.
2: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad ook een expohal, dus met verschillende food- en drankstandjes. Mm-hmm. En ook allemaal leuke shops. Sommige paardgerelateerd, sommige ook niet paardgerelateerd. Maar wat dat ook zeer belangrijk is dat in onze expohal hebben we ook een gratis kinderaanbod van bijvoorbeeld glittertattoos voor wie wilt. Een fotoshoot met een Arabische volbloed. Mm-hmm. Dus dat is een extra aanbod dat wij doen richting de kinderen. En dat slaat ook elk jaar zeer goed aan.
0: En zou dat ook voor niet-kinderen mogen? Want ik ben bijvoorbeeld een hele grote fan van Arabische volvoluren. Dus ja, voor mij zou dat ook wel eens heel leuk zijn om daarmee... Allee, ik heb er trouwens wel een gehad, maar die is helaas overleden.
1: Voor jou hebben we misschien de voltigepaard, dat is een elektrisch paard dat we in de expo-hal staan hebben. Dat is ook een van de dingen waar dat er vorig jaar een hele lange wachtrij stond van kinderen en zelfs volwassenen om een keer te zitten op een voltigepaard.
0: Ja.
1: Maar dan elektrisch aangedreven om te kijken van oké, hoe doen ze het?
0: Dat
1: is ook
0: voilà,
1: een echt trainingspaard dat ook de mensen gebruiken.
0: Ja.
2: Maar wel, een glittertattoo mag hij ook hebben, heel stevig.
1: Ja, dat kunnen we wel. Dat
0: een keer kind zijn die dag. Ja, nee, goed. Dat is alleszins heel veelbelovend, dat programma. Je sprak daar ook over dat mennen. Er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen, als ik het goed begrijp. Zowel het westernrijden als het mennen, waar jullie een beetje de focus hebben opgelegd. Of zie je dat verkeerd?
2: Ja, dat klopt. En het derde, waar we zeker niet mogen vergeten, dat is onze avondshow.
0: Ja.
2: Dus dat is op zaterdag en op zondagavond. Mm-hmm. Dus dat is tijdens de Hard and Wild edition op zaterdag en tijdens de Family edition op zondag.
0: Mm-hmm.
2: Dat is toch een uur en een half show. Mm-hmm. Daar zitten verschillende internationale toppers in. En dat is echt een combinatie van paarden, dans, acrobatie, een volledig vuurspectakel.
0: Ja.
2: En dat is allemaal binnen één verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is met een verhaallijn, dat is eigenlijk één geheel.
0: Oké, okay, ook heel interessant.
1: Het is ook al 2 jaar op rij dat we onze eigen productie doen.
0: Mm-hmm.
1: Om ieder jaar dan ook opnieuw met een nieuw idee te kunnen komen voor een avondshow te geven.
0: Ja.
1: De juiste mensen bij elkaar te gaan zoeken om die bepaalde combinaties te kunnen uitvoeren.
0: Ja, ja.
1: En ik moet ook zeggen, ik heb het script al een paar keer gelezen. Het is ook een idee van Annelies zelf dat eigenlijk daar geroeid is. En met de juiste mensen erbij, het ziet er heel mooi uit.
0: Oké.
1: Zij weet er heel veel meer van dan ik zelf. Ik lees het script en voor mij is dat van wauw.
0: Ja. Ja, ik heb vorig jaar ook de beide shows gezien. Ik was ook helemaal verbluft. Er is altijd moeilijk om vergelijkingen te maken, maar als je een bepaalde paardenshow ziet, de naam ontsnapt me nu op dit moment, maar al sinds de grote paardenshows, Cavalune natuurlijk, daar zitten heel veel dingen in die je daar ook wel ziet. En ja, die show eigenlijk helemaal goed maken eigenlijk. Hè. Dus je hoeft dus niet per se naar Cavalune te gaan. Je kunt even goed bij wijze van spreken.
1: Waar wij eigenlijk het onderscheid proberen te maken, is dat we niet proberen de techniek grote beeldschermen, dan de mensen niet afleiden, dan de mensen eigenlijk echt hun ogen op
0: het paard en de ruiter.
1: Op het paard en de ruiter laten kijken.
0: Ja.
1: En niet met bepaalde technologie naar boven willen komen. We willen echt voetjes op de grond
0: authentiek
1: en zeggen van dat is onze paardenshow.
0: Ja.
1: Dat willen we ook ons onderscheiden van al de rest. Plus dat we inderdaad met die acrobatie en nog andere zaken erbij, die in feite ook niks te maken hebben met paarden. Mm-hmm. Iedere persoon die graag een show ziet, ook al zitten er paarden of geen paarden in, ze gaan het graag zien.
0: Voilà.
1: En dat is het belangrijkste.
0: En een paard is ook heel authentiek. En dat is ook heel mooi dat jullie eigenlijk die authenticiteit eigenlijk daar behouden, ook in die show. Zodanig dat eigenlijk de twee heel goed tot uiting komen. Hè?
1: Inderdaad.
0: Ja. Bij het westernrijden hebben jullie waarschijnlijk al de top van België of van de Benelux aanwezig. Maar dat zal zeker zo zijn bij het mennen. Waar eigenlijk toch wel wereldkampioenen of ex-wereldkampioenen de revue zullen passeren.
1: Ja, wereldkampioen. Dries de Rik is sinds vorig jaar indoor wereldkampioen geweest. Mm-hmm. Of is wereldkampioen.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook een Boyd Excel die nu wereldkampioen geworden is bij het outdoor mennen. En dan heb je nummertje 2 van de wereld, nummertje 3 van de wereld. En dan heb je nog een paar andere Belgen die ook in de top 20 zitten.
0: Mm-hmm.
1: Plus dat we nu ook onze eigen Poulain, dat we ook zelf een beetje vooruit duwen.
0: Ja.
1: Sven Stuyck, die nu sinds van 2-span naar 4-span nu gekomen is, dat we die ook een duwtje in de rug willen geven. Want dat is ook heel belangrijk voor ons. De jeugd of de mensen die het dikwijls moeilijker hebben om naar boven te komen, en zeker de jeugd,
0: mm-hmm,
1: proberen we ook in Horsemania naar voren te schuiven.
0: Ja, ja.
1: Want er is ook een editie of een showmoment waar dan we de jeugd een kans geven. En de jeugd is onze nieuwe toekomst.
0: Absoluut, absoluut. En inderdaad, daar kan alleen maar bezorgen voor de mensen dat die mensen eigenlijk zich kunnen tonen. Hè.
1: Ja.
0: Jullie hadden ook nog wel iets voorzien voor onze luisteraars, dacht ik. Tickets. En misschien eerst even zeggen waar de mensen die het niet zo kunnen... Allee, die geen tickets kunnen krijgen via ons dan, via de radio, wat wij dan zouden weggeven via Facebook. Die kunnen dat waarschijnlijk via de webshop van Horse Mania bekomen.
1: Dus ze kunnen gewoon naar onze website gaan, www.horsemania.be. Daar ga je een knopje zien tickets. Daar kun je de tickets gaan bestellen. Dan heb je ook dan de drie dagdelen dat ze kunnen kiezen van waar dat ze hun tickets willen halen.
0: Ja.
1: En we hebben ook voor de luisteraars drie duo tickets dat we kunnen verloten via jullie Facebook.
0: Ja.
1: Ja, ik zou zeggen...
0: Dat gaan we doen. En er misschien nog even bij vermelden, voor degene die het nog niet zo echt geweten is of bekend is, dat wij dat dus die mensen ook een e-mailadres vragen. En dat is dan voor die tickets naar hun toe te mailen. Ik meen dat Annelies mij zei dat er ook wel een mogelijkheid is om die tickets eventueel te upgraden. Ja, dat mag je even uitleggen, Annelies.
2: Ja, dus wat wij eigenlijk doen, dat is een soort kortingscode doorsturen. Neem je de goedkoopste tickets, dan betaal je niks. Wil je liever een wat betere plaats of zelfs een VIP-plaats, dan betaal je gewoon het verschil bij.
0: Oké, dat lijkt me heel leuk. Dus houd zeker dan onze Facebookpagina de komende week in het oog. En dan gaan we die tickets daar verloten. En dan kunnen jullie naar Horsemania nog even zeggen dat dat op 3 en 4 oktober zal plaatsvinden in het Azelhof in Lier. Voor de mensen in de paardenwereld toch ook wel een bekend centrum.
1: En misschien ook nog iets om te kunnen melden. Het is indoor.
0: Ja.
1: Dus de mensen moeten niet buiten zitten als het slecht weer is.
0: Het is allemaal inderdaad binnen.
1: Ja.
0: Ja, ja, heel belangrijk, want we zitten begin oktober en we kunnen daar ook misschien wel midden in de herfst zitten. Dus,
1: ja, inderdaad. En op zaterdag, voor de mensen die een ticket kopen voor de zaterdagmiddag of voor de zaterdagmorgen, de beurs is voor iedereen die een ticket heeft op zaterdag, hele dag toegankelijk.
0: Oké. Dat was het dan, Dirk en Annelies. Oké. Ik wens jullie heel veel succes. En ik zal het zelf ook meekomen beleven als paardenliefhebber dat weekend. Ik ben vereerd dat ik ook die kans krijg. Dus heel veel succes en waarschijnlijk tot de volgende keer.
2: Ja, dank u wel. Okay. Bedankt.

0: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
0: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
9: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
10: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs. Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
2: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop en Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. De place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleeshal Hendricks.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
6: Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
11: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt. Miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële Open Kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
1: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 453.
6: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
7: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full-color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Hey, ik ben Tim Torres. Het Tim Torres dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
10: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
11: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club. Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom.

0: radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Houdt u van tradities die voor het 21ste jaar op rij reeds stand houden tijdens het laatste weekend van september? Zak dan opnieuw af op zondag 27 september naar het centrum van Rappel, waar wielerclub WTC Vreegdaag haar alombekende seizoensclassic organiseert. In de startblokken staat om 14 uur de Open Gentleman koers, gevolgd om 15:30 door de dorpelingenkoers van Groot Bocholt plus dameskoers. WTC Vreegdaag zou WTC Vreegdaag niet zijn als ze niet zouden starten een dag voordien. Op zaterdag 26 september om 13:30 kunnen de kinderen van 6 jaar deelnemen aan de tweede editie van de Kermellenloop. Kinderen tussen 6 en 12 kunnen vervolgens om 14 uur zich uitlaten op de obstakelrun. Elke deelnemer ontvangt na afloop een heerlijke snoepzak inclusief medaille. Het startschot van de derde editie van de kermisloop voor volwassenen van 5 kilometer over 3 rondes wordt om 15 uur gegeven. De 10 kilometer kermisloop over 5 rondes vindt plaats om 15:45. Mis dit spektakel niet en wees er beide dagen bij als supporter. Zelf deelnemen? Schrijf u dan in via www.godare.be of ter plaatse. WTC Vreegdaag dankt uitdrukkelijk tal van sponsors. Komt u de lopers op zaterdag en de renners op zondag aanmoedigen? Tot dan op zaterdag 26 en zondag 27 september.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
8: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
9: Nijverheidsstraat 5. de peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
10: Het goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

Mijn naam is Nicky Haaien en mijn liefde voor Limburg is er altijd geweest, omdat ik eerst en al ben opgegroeid in de streek zelf. En het is een hele mooie streek met heel veel warme mensen, waar je ook gewoon een zalig gevoel van krijgt. Iedereen is vriendelijk, is aangenaam en je hebt natuurlijk een hele mooie regio waar je vol gebruik van kan maken. Heel veel natuur, dus het is heel leuk om daar te vertoeven.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Eén van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic, en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maasmechelen. En ja, overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, ja, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Thuisverpleging Nursa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
7: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
8: Bruisendlommel.be.
3: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
10: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook.

0: Geussens. Meubelen Geussens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
1: Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselare, Kokzijde of Antwerpen wonen, maar dus in het fijne Limburg. Hou eens op.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlakbij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 14:30 tot 17:00.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3, een pelt.
8: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Hey, ik ben Chris.
1: Ik ben Gunther.
2: En ik ben Davy.
0: En samen zijn wij
3: de Romeo's.
1: En onze liefde voor Limburg is op de eerste plaats toch wel het Slagerfestival in Hasselt. Maar ook
0: de goeie appelen en peren.
1: Ja, voilà, de natuur.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: krachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: In Liban, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, de bruidegom kwam dus om het leven. In Nederland is een man overleden kort nadat hij was gearresteerd. Dat gebeurde gisteravond in Rotterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat hij door agenten op de grond werd gedrukt. Hij riep daarbij ook om hulp. Volgens het parket in Nederland gaat het om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd opgepakt na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Maar tijdens die arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche in Nederland doet onderzoek naar het incident. Reddingsdiensten zijn in Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte en begon te zinken. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met ruw weer en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Aan boord waren 243 mensen. 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is overleden. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van Dario Amodei, de topman van Anthropic. En wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Veel bewolking vandaag met perioden van soms intense regen of buien. Het is maximaal 21 graden. Morgen wisselen bewolkt, hier en daar nog kans op een buitje en tot 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in heist op den berg. www.handelsgids.be. Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
0: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: RMR Project.
4: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Projects
4: maakt van ieder project een erezaak.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
0: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op palace-ramen.be. Palace ramen en deuren, zodat jij je thuis voelt.
9: Liefde voor Limburg en liefde voor het weekend. Maak er een topweekend van, samen met je Gouden Radio.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
4: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
0: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Extra koel- of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
7: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
8: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
11: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
12: Liefde voor Limburg. Hallo, mijn naam is Ruben van Gucht en mijn liefde voor Limburg gaat altijd naar de prachtige natuur, de geweldige fietspaden ook, de uitgestrekte bossen, de vele looppaden. Limburg is een prachtige provincie.

0: www.interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
4: Miserie, troef. Of, ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook. Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
6: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
7: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
6: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
7: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
6: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
8: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
9: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
11: Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. Miserie. Troef. Of, ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste

0: niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Bij Covamo combineren we al meer dan

0: of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
2: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
3: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
1: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
5: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.
9: Uno, dos, un, dos, tres.

0: dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter. Betrouwbaar, snel en vakkundig. VIP Computers.
2: 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
3: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: zijn er nog maar net aan begonnen. En als we Paul Jong moeten geloven, dan roept hij nog wel iemand terug ook nog wel. En vraagt om te blijven. Come back and stay.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: Waarom? Phil Collins zal waarschijnlijk wel de nodige oplossing hebben. I can't stop loving you. Als dat niet mooi is.

Belgisch materiaal onder de vorm van Better and Yesterday, Today and Tomorrow. Whitesnake, hevig materiaal en Is This Love. En Ricky Martin, we gaan even het salsa ritme boven halen. Living La Vida Loca.

0: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en

0: volledig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Deco, deco. Ramen en deuren en poorten.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
5: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
7: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Gevaarlijke spelletjes kun je spelen, zelfs op zondagnamiddag, met Chris Isaak en Wicked Games. Jennifer Page is crush. Laten we niet hopen dat het zo uitgekomen is. Maar kleine meisjes maken grote hits. Kylie Minogue, and I should be so lucky.

0: Zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs. Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
0: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
6: Steenlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandagvoormiddag op Peermarkt, dinsdagvoormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdagvoormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdagvoormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
10: FM Goud, liefde voor Limburg.

zondagmiddag in je luie zetel. Ik kan het me best voorstellen, maar toch wel achtergrond. FM Goud, liefde voor Limburg. Mr. Mr. and Broken Wings, daar gaan we dit radiouur mee afsluiten. Maar ik nodig je graag uit om te genieten van het volgende radiouur. Blijf dus bij ons.

0: Vintageboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd

0: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
1: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: Morgenmiddag allemaal zo automatisch gaat, dat weten we niet, maar we hebben er wel naar geluisterd. De Pointer Sisters en Automatic.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: Ondertussen is het nog allemaal niet opgeschreven, maar Natasha Bedingfield die gaat er wel iets aan veranderen. Underwritten.

Mellencamp en Kingdom of Fear. De enige hit die we draaien in dit radiouur. De enige actuele hit, zo moet ik het zeggen. Janet Jackson en What Have You Done For Me? Ik weet het niet, ik zou het best wel eens willen invullen. En Whitney Houston en I'm Every Woman. Een nummer van Chaka Khan in een ander jasje.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
0: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
4: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook. Genaastraat 5 in Beek.
9: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Ponyherfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
10: Neem je Effen Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.
11: What's up, girl? He stood me up again.
12: Again? Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
11: Yes, honey, I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me.
12: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

Mocht je toevallig eens naar een 30-plus party gaan, of tegenwoordig misschien al wel een 40-plus, want zo lang zijn die dingen al aan het bollen, dan mag deze schijf helemaal niet ontbreken. R.E.M. and Losing My Religion. Trouwens, onze datum van onze 30-plus party, die is inderdaad al geprikt. Kijk maar op onze socials en dan weet je wat ze toevallig mag gaan doen op die zaterdagavond. Je krijgt van mij nog de Bloodhound Gang en de Bad Touch en Belgisch materiaal van de Kreuners. Ik dans wel met jezelf.

0: zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verlagen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
6: Een hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZW informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten. Toegang tot exclusieve activiteiten. En kortingsbonnen ter waarde van minstens €50. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW. En vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
7: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
8: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
9: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
10: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
11: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
12: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
13: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
14: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
15: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

maar al te goed dat je nog niet bezig bent met de bezigheden voor morgen. Maar goed, mocht je gaan werken of ben je in de gelegenheid om te kunnen gaan werken, dan wens ik je een leuke start van je nieuwe werkweek. En heel veel leuke dingen voor de rest van de week. Maar goed, nieuwe start wil zeggen dat mijn radiouurtje er helemaal op zit voor deze zondagmiddag. We gaan samen springen op de muziek van Van Halen en Jump. En ik zou willen vragen, blijf gewoon bij ons. Tot morgen.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holibi-gemeenschap in het land verhoogd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Stormen is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.be.

0: 13 september 2026. Wel, dat is vandaag. En je kan, als je wil, nog luisteren naar Just the Two of Us, want wij gaan daar aan beginnen.
1: Ja. Maar ja, als je dat wil, nee, ik zou het gewoon doen.
0: Want gewoon het wordt gewoon leuk.
1: We hebben leuke items voor jullie meegebracht. Hele leuke muziek. Zijn we trouwens daarnet ook heel leuk mee begonnen. Hè?
0: Ja, helikopters.
1: Ja. Ja, en we hebben kinderen van. Hè? Ons item dat we in het eerste gedeelte van het programma iedere week meebrengen. Vorige week hadden we nog James McCartney, zoon van...
0: Paul McCartney.
1: Paul McCartney.
0: Ja, Paul McCartney.
1: Dan is het zo... In de schaduw, zoals je het vorige week ook zo mooi zei, van het is moeilijk om uit de schaduw te treden van je vader. Ik denk dat het vandaag een beetje omgekeerd is. Dat de zoon iets bekender geworden is dan de vader. Maar het waren twee muzikanten.
0: Alhoewel.
1: Maar ieder op zijn eigen vakgebied. Ja, inderdaad. Maar dat is voor later dit gedeelte. Strakjes in het tweede gedeelte. Ik heb net heel rap even gespiekt in mijn mapjes. Whitney Houston gaat het worden.
0: Ah, dat wordt nog wel interessant. Whitney Houston. Benieuwd wat je daar zo dadelijk over weet. Begonnen zijn we met eentje uit 1983. Billy Joel was dat. En Good Night Saigon. Het protestlied tegen de Vietnamoorlog. Saigon was de naam van de toenmalige hoofdstad van Zuid-Vietnam. En ik weet... Of ik ben er eigenlijk quasi wel zeker van dat al de mensen die zowat onze leeftijd hebben, dat ongetwijfeld wel zullen hun nog herinneren hoeveel onschuldige slachtoffers daar eigenlijk wel gevallen zijn.
1: En op welke manier.
0: En op welke manier dan ook nog, ja. Rowan Keating, Life is a Rollercoaster uit 2000. Wel, dat is dit wat er nu aankomt.

0: Dat is een rollercoaster van Rowan Keating, was dat uit het jaar 2000. Kinderen van Carlo.
1: Ja, daar zijn we aan toegekomen en we hebben het eigenlijk al een paar keren verteld dat er hele mooie bekende namen in voorkomen en het kan zowat twee richtingen uitgaan. Hè. Ja. Soms kom je niet onder de vleugels van moeder of vader uit, maar
0: dit is
1: soms
0: echt het omgekeerde.
1: Is het ook het omgekeerde dat de kinderen net iets bekender geworden zijn in hun muziekgenre dan vader of moeder. Is in deze ook zo het geval, want we gaan het hebben over Edward Lodewijk van Heelen. Ja. En als je die naam hoort, dan weet je natuurlijk al, heeft trouwens Nederlands roots. Dat mogen we ook wel niet vergeten te zeggen. Het is wel de mede-oprichter en de gitarist van de hard rock band Van Heelen. En hij is de zoon van saxofonist en klarinettist Jan Van Heelen. Dus dat die twee werelden een keer gingen samenkomen was eigenlijk wel onbestaande. Dus we zijn maar naar Van Heelen gaan kijken en daar gaan we een muziekje van ons laten.

0: zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
2: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek treffie.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffie.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar treffie.eu.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal. Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
0: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

0: liedje dat je ongetwijfeld wel zal kennen. En de oorsprong zal je ook al weten dat dat van Bob Marley en de Wailers is. Komt trouwens uit het jaar 1974. We hebben het over No Woman, No Cry. De versie die je daarnet kon luisteren, die komt uit 1996. En die werd opgenomen door de Fugees. En die hebben daar zowat hun eigen versie van gemaakt. Met een heel groot succes.
1: Ja, ik wou net zeggen, dus, je kan wel gesmakt worden op die versie. Tijdstip en plaats, Peter. Dat kan soms ook van groot belang zijn om een hele mooie plaat te schrijven. En dat is met deze Rosie van John Armitrading ook gebeurd. Het nummer gaat over een transgender persoon en is geïnspireerd op een taxirit door New York.
2: Ja.
1: Mooi.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen, aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
7: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
8: Peters en Zone uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
1: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
9: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vierde ambassadeur van Pédieu.
10: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pédieu.
11: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

Cammy Kollebunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met Alden Schoonheid in de schaduw van de mijnen. En Alden Schoonheid voor dat er is, maar vooral Limburg samen.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Gouden. Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LGBTQI+ organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd. Een van de betrokken organisaties spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer bij prostitutie betrokken waren. Zo zouden ze bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking hebben gesteld. De Turkse regering heeft de laatste jaren de houding tegenover de Holipi-gemeenschap in het land veranderd. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt dat er in heel het land een systematische aanval bezig is op de spoorwegen. Pas nog raakte een Russische drone de locomotief van een trein vlakbij de Poolse grens. Aan boord zaten 206 passagiers, niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten volgen het op en nemen waar nodig veiligheidsmaatregelen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt voor aanzienlijke vertragingen, zeker op de lijn tussen Kiev en Warschau, en voor mogelijke evacuaties van passagiers. Op het Kroatische eiland Brač woedt een grote natuurbrand. Er is al meer dan 3500 hectare verwoest en zo'n 230 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brand woedt nu al enkele dagen. Brač ligt voor de kust van Split in het zuiden van Kroatië. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat meldt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Storme zou overleden zijn aan een hartstilstand. Hij voetbalde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. Later was hij trainer bij onder meer Lokeren en dus Beerschot. James Storme is 83 jaar geworden. Het blijft zwaar bewolkt, maar de kans op regen neemt stilaan af. Vanavond en vannacht hoogstens nog een enkel buitje. Morgen wisselend bewolkt, er kan dan plaatselijk nog wat regen vallen, maar temperaturen halen 23 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu. Eurocollect.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

0: Welkom in het tweede gedeelte van Just the Two of Us. Zondag 13 december 2026. Tweede weekend van de negende maand. Wel, dat is nu nog een beetje bezig. Een klein beetje nog, want dan is het hele weekend weer
1: voorbij. Nog een paar uren, ja, hè, Peter. Maar we gaan ervan genieten. We gaan zeker ook nog van dit uur genieten, omdat heel veel leuke muziek nog in zit. En we hebben nog het nieuwtje over Whitney Houston.
0: Ja.
1: En ik weet dat je graag zit te peuteren over wat dat het altijd
0: het
1: gaat. Ik kan deze keer zeggen, Whitney Houston treedt in de voetsporen van onder andere Tina Turner en Mariah Carey.
0: Dat maakt me nog meer nieuwsgierig. Ja,
1: voilà. Wachten dus.
0: Wachten is de boodschap, maar het zal er wel van komen. Ik ga zo Piet ook wel weten wat dat is. Samen met jullie even luisteren naar wat dat de uitleg daarvan is. Begonnen zijn we met een nummer van U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For. En als single is dit afkomstig uit het album The Joshua Tree. Maar er bestaat ook een live versie van. En die vind je dan alweer terug op het album Rattle and Hum. Daar vind je dus die live versie op terug. Mika. Grace Kelly, 2006. Luister goed.

0: een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
0: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.

0: of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
2: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De harrelspecialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
8: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

0: Eddie en Charles en Eddie Zumbetrot eigenlijk zeggen uit 1992. Het eerste nummer wat dat de heren ook samen uitbrachten. En ja, het was meteen een schot in de roos, want in heel veel landen behaalden ze daarmee een top 10 notering. Whitney Houston.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Inderdaad, Whitney Houston, daar gaan we het over hebben. Ik had je er net zowat een vage...
0: Nog meer waterachtig gemaakt. Waterachtig nieuwsgierig.
1: Nee, allee, ik zal het op jullie allemaal loslaten. Whitney Houston heeft een eigen Barbie-pop gekregen van speelgoedfabrikant Mattel.
0: Dus, wow, even.
1: Ja, eigenlijk, ik vind dat een hele eer dat zo'n dame dat krijgt.
0: Dus
1: want je kan daar eigenlijk wel redelijk wat mee doen, vind ik. Nu, de pop van de zangeres die is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me uit 87. En zoals we daar straks al offline een beetje aan het discussiëren waren, komt toch wel heel veel goede muziek uit de jaren 80.
0: Zeker.
1: Nu, net als Houston in de videoclip draagt de Barbie-pop een paarse jurk, kleurrijke oorbellen en felle oogschaduw. De pop heeft bovendien ook een meegeleverde microfoon met standaard. Je kan er wel een eigen concert mee gaan geven, ook nog. Nu, Mattel heeft dat niet zomaar gedaan. Ze hebben de creatie uitgebracht in een nauwe samenwerking met de familie van de in 2012 overleden zangeres. Nu, dat Whitney Houston niet de eerste is, dat was een beetje de tip die ik er straks al gaf. Want er zijn nog andere artiesten die zo'n pop gekregen hebben. Zoals onder andere, wat ik er straks zei, Tina Turner en Mariah Carey. Maar ook Stevie Nicks en Miley Cyrus, die hebben de revue ook al een keertje gepasseerd. En wil jij het er zelf ook in hebben, Peter?
0: Dan zou ik nog beroemder moeten worden
1: Ik denk dat ik hem dan zelf 3D moet printen of zo.
0: Vrees het ook, ja. Het zal zo wel ergens iets worden, ja. Rurals, samen met Diana Reese, Fine Brown Frame.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
0: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
6: Van Kinrooy tot Kortesum, van

0: als een zanger heel hard roept I can dance, dan zit daar een verhaal achter. Wel, dat is bij deze nummer van Genesis niet anders. Het idee voor het nummer ontstond eigenlijk tijdens een opnamesessie waarbij Mike Rutherford een riff bedacht had en een nummer die eigenlijk als titel meekreeg, Heavy F Flat. En toen was Phil Collins daar. Plotseling riep die keihard I Can Dance en het nummer was dus weer al geboren.
1: Als je de videoclip bekijkt, dan...
0: Echt, die is gewoon grandioos. Is gewoon grandioos goed. Goed, wat ik eigenlijk minder goed vind, is de klok.
1: Ja, wat ook houterig is, is inderdaad die wijzers die iedere keer zo snel gaan. Maar goed, het leven gaat voort. Ook voor de collega's die hier staan te trappelen om nog het beste van hunzelf te geven op deze zondagavond. Dus dat gaan we ze zeker en vast laten doen. Ja. Wij zijn volgende week terug met een nieuwe versie van Kinderen van en een nieuw item uit de muziekwereld.
0: Wij leven en welzijn. Tot volgende.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie

0: Dit is het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is tegen het vertragen van de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Wetenschappers vragen daarom omdat de ontwikkeling nu te snel gaat om veilig te blijven. En ook SpaceX-topman Elon Musk steunt die vraag. Maar AI heeft nu een voorsprong op China en die wil Trump niet uit handen geven, zegt hij. Van Trump moet de Oekraïense president Zelensky stoppen met het aanvallen van Russische dieselraffinaderijen. Oekraïne veroorzaakt daardoor een tekort aan diesel, zegt hij. De dieselprijs is ook in de VS naar een recordhoogte gestegen, al heeft dat vooral te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. En in het voetbal heeft AA Gent voor het eerst punten laten liggen. Het speelde 1-1 bij Racing Genk. Gent deelt de leidersplaats met Union. Eerder vanmiddag won Club Brugge van Antwerp 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. De Belgian Cats zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 20-9. En ook de mannen liggen eruit. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Nog sport, want WK-leider Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Spanje Formule 1 gewonnen. Zijn achtste zege al dit seizoen. Max Verstappen was tweede in Madrid, Lando Norris derde. Het is geleidelijk aan droger en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een bewolkte maandag, maar wel zacht tot 24 graden. Dinsdag meer zon en nog wat warmer, daarna frisser en wisselvalliger.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alom bekende Brogel Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Juro. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3, een pelt.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
7: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
8: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

0: zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music en Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op prebeleven.be.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo parking sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: te nachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Houdt u van tradities die voor het 21ste jaar op rij reeds stand houden tijdens het laatste weekend van september? Zak dan opnieuw af op zondag 27 september naar het centrum van Rappel, waar wielerclub WTC Vreegdaag haar alombekende seizoensclassic organiseert. In de startblokken staat om 14 uur de Open Gentleman koers, gevolgd om 15:30 door de dorpelingenkoers van Groot Bocholt plus dameskoers. WTC Vreegdaag zou WTC Vreegdaag niet zijn als ze niet zouden starten een dag voordien. Op zaterdag 26 september om 13:30 kunnen de kinderen van 6 jaar deelnemen aan de tweede editie van de Karmellenloop. Kinderen tussen 6 en 12 kunnen vervolgens om 14 uur zich uitlaten op de obstakelrun. Elke deelnemer ontvangt na afloop een heerlijke snoepzak inclusief medaille. Het startschot van de derde editie van de kermisloop voor volwassenen van 5 kilometer over 3 rondes wordt om 15 uur gegeven. De 10 kilometer kermisloop over 5 rondes vindt plaats om 15:45. Mis dit spektakel niet en wees er beide dagen bij als supporter. Zelf deelnemen? Schrijf u dan in via www.godare.be of ter plaatse. WTC Vreegdaag dankt uitdrukkelijk tal van sponsors. Komt u de lopers op zaterdag en de renners op zondag aanmoedigen? Tot dan op zaterdag 26 en zondag 27 september.
2: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
3: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
3: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be en volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van 2 iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grondeur van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets? Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje bekijk je op www.zeepsiederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
7: De zachte zijde maakt je zachter.

0: naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
3: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg. Puur brood en banketgeluk.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
7: 24 september, een optreden van Jackie met de Mosselproeverij. Are you
8: ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan Frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
9: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
10: sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouw-Lillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
3: Een hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten, toegang tot exclusieve activiteiten en kortingsbonnen ter waarde van minstens €50. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZV en vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
4: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
5: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
0: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
5: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
6: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
7: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
8: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
9: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
10: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
12: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
13: De zachte zijde.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betrouwbaar.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
3: RMR Project.
4: RMR Project Zuid-Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Project.
4: Maakt van ieder project een erezaak.
5: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
6: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3. Een pelt.
9: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
11: De zachte zijde maakt je zachter.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/tenerife of via de gratis FM Goud app.

thema's van bloed, verwantschap, liefde en de onvermijdelijke familiale karaktertrekken die we allemaal erven. De song heeft een lyrische diepte die de luisteraar doet piekeren over zijn eigen familiale banden. Je vraagt jezelf zelfs af, hoezeer ben ik een levende reflectie en schaduw van mijn ouders en van mijn opvoeding? Zal het uitwassen in het water of zit het altijd in het bloed?

0: trägst mich auf Händen wie eine Königin, fängst mich auf, wenn ich fall, und nimmst mich, wie ich bin. Dit Nummer ist eine unwiderstaanbare Liebesballade in alle Facetten. De Overgave, het Dumpen, het Breekbare. Het heeft een melodische en dichterlijke kracht en een fluwele tekst. Liefde en muziek verbindt een positief gevoel dat je in het diepste treft en altijd zal ontroeren. Zelfs met alle omstanders moet de openingsdans op je trouwdag een van de meest intieme gebeurtenissen zijn. En daar past natuurlijk een geschikt liedje bij. Misschien dit wel. Vera Klima, mein Herz schlägt für dich.
1: Du trägst mich auf Händen wie eine Königin, fängst mich auf, wenn ich fall, und nimmst mich, wie ich bin.

verborgen bedekte liefdesverklaring aan haar vader, maar tevens een verborgen verwijt aan hem, die zich geenerlei om zijn dochter bekommert. Een wondermooie ballade die met veel gevoel en een grote variatie aan stemkwaliteit de moeilijke verhouding tussen Lena en haar vader, Ladislas Meyer Landgut, blootlegt. Hij verliet de familie toen zij amper 2 jaar oud was. Raadselachtig het zinnetje "I'm one of your greatest mistakes. If I wasn't your daughter, Lena."

Stukje Fleetwood Mac van Veleer, Lindsey Buckingham en Christine McVie. Als de rode zon de oceaan kust. In Red Sun tracht zij de bitternis van de troost te scheiden, in herinnering aan haar geliefde. My mind is filled with journeys, echoed with your smile, zingt ze. No, you won't take that away from me, even if you try.

deed dat jaar een gooi naar een zomerhit en dat met de single Summer Days. Het nummer is in samenwerking met de populaire Colombiaanse artiest Sebastian Yatra en DJ Swivel. Hoog tijd dus voor wat nieuw materiaal, moet Jonathan van den Broek gedacht hebben. Summer Days bestaat naar eigen zeggen uit zijn typische sound gecombineerd met een aanstekelijke elektrische gitaar en invloeden van reggaeton en tropische beats. Een hele uitleg, maar

Fletcher was amper 19, maar ze had al een indrukwekkend parcours afgelegd. Hurt Me, hypnotische pop. Haar muzikale kwetsbaarheid treft je beslist diep in het hart.

liet Elisha Beth Moore op haar 35e een sterke, emotionele, politiek geladen ballade op ons los. Het lijkt een open liefdesbrief. What About Us heeft zelfs meer weg van een vraag naar de huidige stand van zaken in de wereld, of misschien nog eerder in het Amerika onder Trump. Die typische beat die we van Pink gewend zijn, zit sowieso voor de rest van de dag in ons hoofd.

Als je nood hebt aan een retro toevluchtsoord, dan heb je hier de drie wijze zusjes van de Californische meidengroep Haim, met hun balsemachtige, zachtgeurende geluid en scherpzinnige analyse in I Guess You Never Knew What Was Good For You. Het is niet moeilijk om niet dat vleugje muziek van Fleetwood Mac's Little Lies te horen. Het lijkt wel pop van een voortreffelijke kwaliteit uit de periode 1980-1990.

brandende liefde die los door de kosmos gaat dankzij haar supersonische krachten. Jean Thomas trekt nog eens de dansbare kaart. Fris, modern en vooral ook eigentijds klinkt het. Dit liedje straalt een hoog meezinggehalte uit. Iets voor de koude dagen.

Neem dit nu. Take that. Wakker worden uit een nare droom, zeg. Iedere morgen is een gloednieuwe dag. Jongens, geniet ervan.

passionele nummer lijkt zo ver weg in de tijd. Zonde eigenlijk. In het heets van de strijd zou je het soms nog eens op die oude platenspeler willen leggen. Zoveel jaren later, zoveel gebeurd. Als op de dag van toen wil Peter van Laat nog eens op jouw schouder

uit in een erg intimistische ballade. De Franse R&B-zangeres heeft exotische roots. Haar vader komt uit Martinique. Haar pseudoniem Chaim bestaat uit Chai, verlegen, en de M van Martinique. Si tu m'aimes encore.

zeggen het niet gemakkelijk. Ik hou van je. Vreemd, nietwaar? Vrouwen horen het maar al te graag. Het komt misschien een beetje onbeholpen over, maar... Hey, in case you didn't know, I love you.

katers ondraaglijk worden, muziek altijd te luid staat, knieën ongenadig kraken, digitale televisie je petje te boven gaat en de moppen van Ben Krabbe plots grappig zijn, weet je dat het zover is. Je wordt oud. Je hebt in dat geval twee mogelijkheden. Optie 1, berusten in de verzadiging, je toevlucht zoeken in toppenbiljart en blonde leffen, een appartementje huren aan de kust en wachten op magere hein. Optie 2, je krukken terzijde smijten, al dan niet spreekwoordelijk uit je voegen barsten, en dansen tot de zon opkomt. God, leeftijd is maar een getal, hoor. Naast een beroemde vader, countryster Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart, heeft ze ook een beroemde peettante, Dolly Parton, Miley Cyrus. I feel so much younger now. En dit was het platenreservaat. Dag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers

0: 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
2: Betrouwbaar, snel en vakkundig.
3: VIP Computers. 30 jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
2: VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
4: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Giro Collect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Ben jij het technisch talent dat wij zoeken? Of heb je interesse in een job als operator? Ontdek jouw mogelijkheden tijdens het job-event van Greenyard Prepared in Bree op 24 september. Maak kennis met onze medewerkers. Neem een exclusieve kijk achter de schermen en proef van een carrière die smaakt naar meer. Schrijf je vandaag nog in via werkenbijgreenyardprepared.be. Greenyard Prepared. Waar talent groeit. Op zoek naar een Mercedes aan een scherpe prijs? Dan moet je van 18 tot 20 september bij Auto's Bolle in Kleine Brogel zijn. Tijdens het open weekend profiteer je van extra kortingen op stokwagens. Auto's Bolle is al sinds 1969 onafhankelijk Mercedes-specialist met een grote voorraad en persoonlijke service. Kom langs van 10 tot 5 aan de Vliegveldlaan 25 in Kleine Brogel. Auto's Bolle, uw Mercedes voor een betaalbare prijs.
1: Op zoek naar een cadeautje dat net dat tikkeltje persoonlijker is? Bij Lima Gifts uit Pelt vind je origineel en duurzaam speelgoed, leuke baby- en kinderartikelen en verrassende geschenkjes. En het leukste? Heel wat cadeaus worden gepersonaliseerd met naam of geboortedatum. Ook voor je geboortelijst kan je bij Lima Gifts terecht. Eén adres: www.limagifts.be. Lima Gifts. Een cadeautje wordt pas echt bijzonder als het persoonlijk wordt.
2: Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op breebeleven.be.
3: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
4: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
5: Thuisverpleging Norsa Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
6: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, Treffi, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
0: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. maak een afspraak wanneer het je past. Via goossens.be.
2: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
7: Neem je effen goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sascha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be. Zwaai de zomer maar uit en maak je klaar voor de gezelligste tijd van het jaar. Tijdens de herfstkoopdagen op zaterdag 19 en zondag 20 september openen de Breese handelaars hun deuren met een warme glimlach om jou te inspireren met de gloednieuwe herfst- en wintercollectie. Alsof dat nog niet genoeg is, strijkt ook Chefs on Wheels datzelfde weekend neer op het Stadsplein. Dit met hun Music and Food Truck Festival. Dat wordt dus dubbel genieten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Alle info kan je vinden op brebeleven.be.
1: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
0: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor

0: RMR Projects uit Lommel, verdeler van films, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects
0: maakt van ieder project een erezaak. Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrol-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrol.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
2: Liefde voor Limburg.
3: Ik ben Lotte van Wezenmaal en Liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Dertig jaar totaaloplossingen voor particulieren.

0: service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FM Goud. En geef ons snel een like.

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkjesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: Vintageboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij kleuren je dag al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

Hallo allemaal, ik ben Christophe en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij gastvrijheid. Ik kom super graag naar Limburg. Ik heb hier ook ongelooflijk veel echte goede fans. En het is altijd een ongelooflijk warm welkom en een warm thuiskomen. Dus voor mij Limburg boven.

0: www.jansenboutique.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt.